0: Belgen deden niet mee voor de prijzen. Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plaats.
1: Ik was niet echt goed vandaag, jammer genoeg. Het was echt van in de eerste ronde een verschrikkelijk hoog tempo. Ik voelde meteen dat ik niet het beste gevoel te pakken had vandaag. Dat is heel jammer dat dat net vandaag gebeurt. Ja, geen excuses, dus ik was gewoon niet goed genoeg.
0: Wout van Aert werd 28ste.
2: Ik had zelf goede benen, maar niet super benen. Op een gegeven moment ging het licht eigenlijk best vroeg uit. Dus niet de finale kunnen rijden die ik wou.
0: De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering gaan de nacht in. Minister-president Matthias Diependalen heeft aparte gesprekken gehad met de coalitiepartners CD&V en Vooruit. Het is niet duidelijk wanneer de verschillende partijen weer samen rond de tafel komen. Diependalen wordt morgenmiddag in het Vlaams parlement verwacht om de begroting voor te stellen. De 5 mannen die opgepakt zijn bij de Britse luchtmachtbasis Fairford worden verdacht van terreur. Dat laat de Britse politie weten. Ze zouden een aanslag hebben willen plegen tegen die basis. Het onderzoek was een Brits-Amerikaanse samenwerking. De veiligheidsdiensten hielden de verdachten al even in het oog. Het Amerikaanse leger gebruikt de basis voor aanvallen tegen Iran. Vannacht bewolkt bij minima rond 15 graden. Morgen in het westen veel wolken met kans op wat regen bij maxima tot 22 graden. In het oosten droog met zonnige perioden en warmer tot 27 graden. De volgende dagen zonnig en zeer warm tot 29 graden.

0: I'm ready.
1: Mail naar doejeding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
2: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: TRL proudly presents your childhood. You're welcome. This is TRL.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09 378 05 78.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
2: TRL.
4: TRL News.
5: De Amerikaan Brian McNulty is wereldkampioen wielrennen. Hij was in Canada de snelste in de wegrit. Hij sprong weg op een goede 30 kilometer van het einde en kwam solo over de streep. De Australiër Michael Matthews won de sprint voor het zilver, voor de Nederlander Mathieu van der Poel. De Belgen deden niet mee voor de prijzen. Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plaats.
6: Ik was niet echt goed vandaag, jammer genoeg. Het was echt van in de eerste ronde een verschrikkelijk hoog tempo. Ik voelde meteen dat ik niet het beste gevoel te pakken had vandaag. Dat is heel jammer dat dat net vandaag gebeurt. Ja, geen excuses, ik was gewoon niet goed genoeg.
5: Wout van Aert werd 28ste.
7: Ik had zelf goede benen, maar niet super benen. Op een gegeven moment ging het licht eigenlijk best vroeg uit. Dus niet de finale kunnen rijden die ik wou.
5: De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering gaan de nacht in. Minister-president Matthias Diependalen heeft aparte gesprekken gehad met de coalitiepartners CD&V en Vooruit. Het is niet duidelijk wanneer de verschillende partijen weer samen rond de tafel komen. Diependalen wordt morgenmiddag in het Vlaams parlement verwacht om de begroting voor te stellen. De vijf mannen die opgepakt zijn bij de Britse luchtmachtbasis Fairford worden verdacht van terreur. Dat laat de Britse politie weten. Ze zouden een aanslag hebben willen plegen tegen die basis. Het onderzoek was een Brits-Amerikaanse samenwerking. De veiligheidsdiensten hielden de verdachten al even in het oog. Het Amerikaanse leger gebruikt de basis voor aanvallen tegen Iran. Vannacht bewolkt bij minima rond 15 graden. Morgen in het westen veel wolken met kans op wat regen bij maxima tot 22 graden. In het oosten droog met zonnige perioden en warmer tot 27 graden. De volgende dagen zonnig en zeer warm tot 29 graden.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
8: Thank you. Welcome to the show.

0: lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We are back, stronger than ever before. This is TRL.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: The ultimate trip down memory lane. This is TRL.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL News.
2: De Amerikaan Brian McNulty is wereldkampioen wielrennen. Hij was in Canada de snelste in de wegrit. Hij sprong weg op een goede 30 kilometer van het einde en kwam solo over de streep. De Australiër Michael Matthews won de sprint voor het zilver, voor de Nederlander Mathieu van der Poel. De Belgen deden niet mee voor de prijzen. Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plaats.
3: Ik was niet echt goed vandaag, jammer genoeg. Het was echt van in de eerste ronde een verschrikkelijk hoog tempo. Ik voelde meteen dat ik niet het beste gevoel te pakken had vandaag. Dat is heel jammer dat dat net vandaag gebeurt. Ja, geen excuses, dus ik was gewoon niet goed genoeg.
2: Wout van Aert werd 28ste.
4: Ik had zelf goede benen, maar niet super, super benen. Op een gegeven moment ging het licht eigenlijk best vroeg uit. Dus niet de finale kunnen rijden die ik wou.
2: De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering gaan de nacht in. Minister-president Matthias Diependaele heeft aparte gesprekken gehad met de coalitiepartners CD&V en Vooruit. Het is niet duidelijk wanneer de verschillende partijen weer samen rond de tafel komen. Diependaele wordt morgenmiddag in het Vlaams parlement verwacht om de begroting voor te stellen. De 5 mannen die opgepakt zijn bij de Britse luchtmachtbasis Fairford worden verdacht van terreur. Dat laat de Britse politie weten. Ze zouden een aanslag hebben willen plegen tegen die basis. Het onderzoek was een Brits-Amerikaanse samenwerking. De veiligheidsdiensten hielden de verdachten al even in het oog. Het Amerikaanse leger gebruikt de basis voor aanvallen tegen Iran. Vannacht bewolkt bij minima rond 15 graden. Morgen in het westen veel wolken met kans op wat regen bij maxima tot 22 graden. In het oosten droog met zonnige perioden en warmer tot 27 graden. De volgende dagen zonnig en zeer warm tot 29 graden.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Psst. We are not like the other guys. Woehoe! We play the music you like. DRL. Pleasure Radio.

0: should truly be a reason.
1: Beings.
0: For us to change.

0: for the love of music. This is TRL.
1: For us to change our ways in the new millennium.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
3: Dat kan.
4: Ja, maar...
2: Mail naar doeieding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
5: You have a name.
4: Oh, yeah.
5: TRL.
6: TRL. News.
7: De Amerikaan Brian McNulty is wereldkampioen wielrennen. Hij was in Canada de snelste in de wegrit. Hij sprong weg op een goede 30 kilometer van het einde en kwam solo over de streep. De Australiër Michael Matthews won de sprint voor het zilver, voor de Nederlander Mathieu van der Poel. De Belgen deden niet mee voor de prijzen. Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plaats.
8: Ik was niet echt goed vandaag, jammer genoeg. Het was echt van in de eerste ronde een verschrikkelijk hoog tempo. Ik voelde meteen dat ik niet het beste gevoel te pakken had vandaag. Dat is heel jammer dat dat net vandaag gebeurt. Ja, geen excuses, dus ik was gewoon niet goed genoeg.
7: Wout van Aert werd 28ste.
9: Ik had zelf goede benen, maar niet super benen. Op een gegeven moment ging het licht eigenlijk best vroeg uit. Dus niet de finale kunnen rijden die ik wou.
7: De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering gaan de nacht in. Minister-president Matthias Diependalen heeft aparte gesprekken gehad met de coalitiepartners CD&V en Vooruit. Het is niet duidelijk wanneer de verschillende partijen weer samen rond de tafel komen. Diependalen wordt morgenmiddag in het Vlaams parlement verwacht om de begroting voor te stellen. De 5 mannen die opgepakt zijn bij de Britse luchtmachtbasis Fairford worden verdacht van terreur. Dat laat de Britse politie weten. Ze zouden een aanslag hebben willen plegen tegen die basis. Het onderzoek was een Brits-Amerikaanse samenwerking. De veiligheidsdiensten hielden de verdachten al even in het oog. Het Amerikaanse leger gebruikt de basis voor aanvallen tegen Iran. Vannacht bewolkt bij minima rond 15 graden. Morgen in het westen veel wolken met kans op wat regen bij maxima tot 22 graden. In het oosten droog met zonnige perioden en warmer tot 27 graden. De volgende dagen zonnig en zeer warm tot 29 graden.

0: Cameron. Dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be of bel even 0499-24-82-22. En misschien tot binnenkort, hè?
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Psst.
2: We are not like the other guys. We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.

0: camion. Dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als je iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden...
1: For the love of music, this

0: zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: You have a name.
2: Oh yeah.
3: TRL News.
4: Nog altijd geen witte rook rond de Vlaamse onderhandelingstafel. De ministers zitten daar al de hele nacht samen. Ze zijn nog altijd op zoek naar zowat 3 miljard om te besparen. Journaliste Louise Buquet is al heel de nacht op post aan het Martelaarsplein in Brussel.
5: De gesprekken hebben 2 uur lang stilgelegen. In die tijd heeft minister-president Diependalen aan een nieuwe versie van zijn begrotingstabel gewerkt. En de vraag is nu of zowel CD&V als Vooruit die zullen kunnen smaken. Eén ding staat vast, de tijd die dringt. Want om 2 uur deze namiddag moet Diependalen zijn septemberverklaring gaan afleggen in het parlement.
4: En dus wil hij vanochtend nog een akkoord. Voor de tweede nacht op rij zijn honderden betogers verzameld in het centrum van Madrid. Ze slapen er in tenten om de wooncrisis in Spanje aan te kaarten. Aanleiding is een vrouw van 87 die vorige week uit haar huis werd gezet. Ze is zo'n beetje het symbool geworden van deze wooncrisis. De actievoerders willen onder meer huurcontracten van onbepaalde duur. En sport, de Amerikaan Brian McNulty is de nieuwe wereldkampioen wielrennen. Hij was in Canada de snelste in de wegrit. De Australiër Michael Matthews won de sprint voor het zilver. De Nederlander Mathieu van der Poel pakte het brons. De Belgen die deden niets mee voor de prijzen. Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plaats. Wout van Aert werd 28e. De dag start bewolkt met aan de kust kans op regen. Na de middag grote verschillen, 20 graden en kans op buien in het oosten, 27 graden en volop zon in het westen van het land. Morgen zomers warm tot 29 graden met veel zon. Woensdag start nog mooi, maar nadien kans op regen. En vanaf donderdag nog 20 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL proudly presents your childhood. You're welcome. This is TRL.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercier. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercier niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercierbvba.be.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL News.
6: Er is nog altijd geen Vlaams begrotingsakkoord. Minister-president Diependalen moet dat vanmiddag voorstellen in zijn septemberverklaring. Hij vergadert al sinds gisterenmiddag met zijn ministers. Na een pauze en een nieuw voorstel op de tafel hebben ze de gesprekken om 5 uur vanmorgen hervat. Politiek journalist Karel Latree.
7: Elke partij moet nu zich afvragen, kunnen we hiermee leven? Het is heel zeker dat de Vlaamse regering zal kunnen uitpakken met een soort gigantische schrapping van subsidies. Wat ook zeker lijkt te worden, is dat de drinkwaterfactuur gevrijwaard wordt. En waar het nu bijvoorbeeld nog over gaat, is over dat groeipakket.
6: Dat zou maar betaald worden tot 23 of 24 jaar in plaats van 25 nu. Er komen strengere regels voor aannemers, dat heeft de federale ministerraad beslist. Als een aannemer een zware fout maakt, dan kan je daar op dit moment als klant vaak weinig aan doen, want meestal dekken ze zich in door de kleine lettertjes in het contract, bijvoorbeeld dat de aannemer maar aansprakelijk is tot een bedrag van 50.000 euro. Vanaf midden volgend jaar mag zoiets dus niet meer. In Mexico zijn 2 kinderen om het leven gekomen na de doortocht van orkaan Polo. Die zorgde voor zware overstromingen. De slachtoffers zijn 3 en 12 jaar en werden meegesleurd door het water toen hun huis overstroomde. De ouders zijn nog vermist. Een toeriste van 24 is ook nog altijd niet teruggevonden nadat ze ging zwemmen in een verboden zone en meegesleurd werd door de stroming. En sport, geen Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Het was uiteindelijk de Amerikaan Brandon McNulty die gisteravond het goud pakte na een solo van 30 kilometer. De beste Belg was Remco Evenepoel, hij werd 12e.
8: Ik was niet echt goed vandaag, jammer genoeg. Het was echt van in de eerste ronde een verschrikkelijk hoog tempo. Ik voelde meteen dat ik niet het beste gevoel te pakken had vandaag. Dat is heel jammer dat dat net vandaag gebeurt. Ja, geen excuses, dus ik was gewoon niet goed genoeg.
6: Wout van Aert werd pas 28ste.
9: Ik had zelf goede benen, maar niet super, super benen. En op een gegeven moment ging het licht eigenlijk best vroeg uit. Dus niet de finale kunnen rijden die ik wou.
6: De Australiër Michael Matthews won uiteindelijk de sprint voor het zilver voor de Nederlander Mathieu van der Poel. En dan nog een stevige test vanavond voor onze Rode Duivels, want zij nemen het in de Nations League op tegen Frankrijk. De laatste 5 wedstrijden tegen de Fransen verloor ons land elke keer. Sterspeler Kylian Mbappé is er wel niet bij vanavond, hij is geblesseerd. De Rode Duivels wonnen hun eerste wedstrijd in de Nations League vorige week met 0-2 van Italië. De match vanavond start om 9:15. De dag start bewolkt met aan de kust kans op regen. Na de middag grote verschillen, 20 graden en kans op buien in het oosten, 27 graden en volop zon in het westen van het land. Morgen zomers warm tot 29 graden met veel zon. Woensdag start nog mooi, maar nadien kans op regen. En vanaf donderdag nog 20 graden.
5: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
0: Morning Vibes.

0: Ja, I'm ready.
1: Mail naar doejeding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
2: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.
5: Once you can hear a suckling show, thought I ever gonna see my old pop, and I know you ever gonna

0: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: mensen met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
2: TRL.
3: TRL. News.
4: De Vlaamse regering heeft nog altijd geen begrotingsakkoord. Minister-president Diependaele vergadert daar al de hele nacht over, sinds gisterenmiddag zelfs al. Momenteel houdt hij weer gesprekken per partij, omdat ze er allemaal samen niet uit geraken. Je hoort politiek journalist Karel Latree.
5: Dit gaat nu echt om de spannendste momenten waar de laatste bedragen over en weer vliegen. Elke partij moet nu zich afvragen, kunnen we hiermee leven? En waar het nu bijvoorbeeld nog over gaat, is over dat groeipakket. De leeftijd, gaan we die verlagen van 25 naar bijvoorbeeld 23 jaar of zal het toch nog 24 worden om de pijn wat te verzachten?
4: Wat we al zeker weten, dat groeipakket wordt dus beperkt in de tijd. De dienstenchecks worden duurder en er worden subsidies geschrapt. Bijna de helft van de langdurig zieken heeft moeite om rond te komen. Dat heeft ziekenfonds CM bevraagd aan haar leden die minstens een jaar arbeidsongeschikt zijn. Een kwart moest het voorbije jaar zelfs lenen om zijn rekeningen te kunnen betalen. CM roept daardoor op om de sociale zekerheid te versterken. Er komen strengere regels voor aannemers, dat heeft de federale ministerraad beslist. Als een aannemer een zware fout maakt, dan kan je daar op dit moment als klant vaak weinig aan doen, want meestal dekken ze zich in door de kleine lettertjes in het contract. Bijvoorbeeld dat de aannemer maar aansprakelijk is tot een bedrag van 50.000 euro. Maar vanaf midden volgend jaar mag zoiets dus niet meer. En geen Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Het was uiteindelijk de Amerikaan Brandon McNulty die gisteravond het goud pakte na een solo van 30 kilometer. De beste Belg was Remco Evenepoel, hij werd 12e.
6: Ik was niet echt goed vandaag, jammer genoeg. Het was echt van in de eerste ronde een verschrikkelijk hoog tempo. Ik voelde meteen dat ik niet het beste gevoel te pakken had vandaag. Dat is heel jammer dat dat net vandaag gebeurt. Ja, geen excuses, ik was gewoon niet goed genoeg.
4: De Australiër Michael Matthews won de sprint voor het zilver van de Nederlander Mathieu van der Poel. En de MTV Video Music Awards zijn uitgereikt. De prijzen voor de beste muziekvideo's. Zangeres Taylor Swift won de felbegeerde prijs voor video van het jaar voor haar The Fate of Ophelia. En die droeg ze op aan de overleden zangeres Dolly Parton.
7: Listening to her songs, it's like watching the best music video you have ever seen in your life every single time. She handled this thing with such grace and joy and love and gratitude for the fact that she got to do this.
4: Het was Madonna die de meeste prijzen won. Ze werd onder meer artiest van het jaar en samen met Sabrina Carpenter won ze ook de prijs voor beste samenwerking voor Bring Your Love. Afwisselend wolken en opklaringen vandaag, met vooral aan de kust kans op een bui. Aan zee tot 22 graden en tot 28 graden in het oosten van het land. Morgen zomers warm tot 30 graden met veel zon. Woensdag start nog mooi, maar nadien kans op regen. En vanaf donderdag nog 20 graden.
3: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
8: Morning Vibes.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: We play your favorite classics all day long. This is TRL.
3: Let's go to the beach.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Mijn camion, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499-24-82-22. En misschien tot binnenkort, hè?
2: TRL News.
3: Het vaccinatieseizoen begint. Dat betekent dat je bij de huisarts opnieuw je prik kan gaan halen. Voor corona is dat vanaf eind september, voor griep vanaf midden oktober. Nieuw dit jaar is dat alle 65-plussers een sterker griepvaccin kunnen krijgen. Je hoort viroloog Steven van Gucht.
4: Door het nu te versterken, zien we dat het effect 20% beter is. Dat is nog altijd niet 100%, maar het is toch wel significant betere bescherming dan het oude vaccin bij mensen boven de 65. Dus het biedt echt wel een voordeel, ook al blijft de bescherming nog altijd gedeeltelijk.
3: Het versterkte vaccin geeft wel iets meer kans op bijwerkingen. Het blijft wachten op een Vlaams begrotingsakkoord. Op dit moment doet Vlaams minister-president Diependalen opnieuw één-op-één gesprekken, omdat ze er samen niet uitkomen. Wat we al zeker weten, dat groeipakket wordt beperkt in de tijd, de dienstenchecks worden duurder en er worden subsidies geschrapt. De drinkwaterfactuur zal dan weer niet stijgen. Om 2 uur vanmiddag moet Diependalen zijn akkoord voorstellen in het parlement. Geen Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Het was uiteindelijk de Amerikaan Brandon McNulty die gisteravond het goud pakte na een solo van 30 kilometer. De beste Belg was Remco Evenepoel, hij werd 12e.
5: Ik was niet echt goed vandaag, jammer genoeg. Het was echt van in de eerste ronde een verschrikkelijk hoog tempo. Ik voelde meteen dat ik niet het beste gevoel te pakken had vandaag. Dat is heel jammer dat dat net vandaag gebeurt. Ja, geen excuses, ik was gewoon niet goed genoeg.
3: De Australiër Michael Matthews won de sprint voor het zilver van de Nederlander Mathieu van der Poel. En de MTV Video Music Awards zijn uitgereikt. Dat zijn de prijzen voor de beste muziekvideo's. Zangeres Taylor Swift won de felbegeerde prijs voor video van het jaar voor haar The Fate of Ophelia. En die droeg ze op aan de overleden zangeres Dolly Parton.
6: Listening to her songs, it's like watching the best music video you have ever seen in your life every single time. She handled this thing with such grace and joy and love and gratitude for the fact that she got to do this.
3: Het was Madonna die de meeste prijzen won. Ze werd onder meer artiest van het jaar. En samen met Sabrina Carpenter won ze ook de prijs voor beste samenwerking voor Bring Your Love. Afwisselend wolken en opklaringen vandaag, met vooral aan de kust kans op een bui. Aan zee tot 22 graden en tot 28 graden in het oosten van het land. Morgen zomers warm tot 30 graden met veel zon. Woensdag start nog mooi, maar nadien kans op regen. En vanaf donderdag nog zo'n 20 graden.
2: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
1: To basics.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Hi there, remember me?
3: Yes. Woo-hoo! Did you miss us? 'Cause we missed you. We're back from the past. TRL. Pleasure Radio. Drop the bass.

elke ochtend tussen 9 en 11. Je luistert naar Back to Basics hier bij TRL. Via DAB+, via FM en via onze livestream. En natuurlijk via onze eigen app. Heb je hem nog niet? Download hem.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Oh yeah! TRL News.
3: Een moordonderzoek in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen. Daar zijn twee vrouwen van 20 en 51 dood teruggevonden. Het gaat om een moeder en haar dochter. De feiten gebeurden gisteravond. Het labo en de wetsarts kwamen ter plaatse. Een jongen van 17 werd opgepakt op verdenking van moord. Het gaat om de zoon en de broer van het gezin. Hij wordt vandaag ondervraagd. Er loopt een onderzoek om na te gaan wat er net is gebeurd. Er lijkt geen schot in de zaak te komen bij de Vlaamse begrotingsgesprekken. Na gesprekken per partij van morgen zit minister-president Diependalen nu opnieuw samen met zijn topministers, dus van N-VA, CD&V en Vooruit. De regeringspartijen hebben de hele nacht vergaderd. En de deadline komt dichterbij, want om 2 uur moet Diependalen zijn besparingsplannen uit de doeken doen in zijn septemberverklaring in het parlement. Het vaccinatieseizoen begint. Dat betekent dat je bij de huisarts opnieuw je prik kan gaan halen. Voor corona is dat vanaf eind september, voor griep vanaf midden oktober. Nieuw dit jaar is dat alle 65-plussers een sterker griepvaccin kunnen krijgen. Je hoort viroloog Steven van Gucht.
4: Door het nu te versterken zien we dat het effect 20% beter is. Dat is nog altijd niet 100%, maar het is toch wel significant betere bescherming dan het oude vaccin bij mensen boven de 65. Dus het biedt echt wel een voordeel, ook al blijft de bescherming nog altijd gedeeltelijk.
3: Het versterkte vaccin geeft wel iets meer kans op bijwerkingen. Naar gelang waar je je bevindt, heel ander weer. Aan de kust kans op regen en maxima tot 20 graden. In het oosten van het land, dus richting Limburg, volop zon en 27 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij, tot 29 graden met veel zon. Woensdag start zomers, nadien meer wolken en kans op een bui. En donderdag halen we nog 20 graden.
2: We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
5: Back to basics.

TRL en Back to Basics. En je ochtend die straalt zo. En bedankt dat je weer ons koos om deze ochtend mee door te brengen. Fijne morgen allemaal.

Back to Basics en TRL. Dat zijn de beste 90s en zero hits. En de beste dance en retro sound. Een ganse ochtend lang. En niet te veel bla bla.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. TRL takes you back.

to put up with the drama no more.

0: Elke ochtend heb ik met Jan een afspraak. Dit is Back to Basics tussen 9 en 11.
1: For the love of music, this is TRL.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Een moordonderzoek in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen. Daar zijn 2 vrouwen van 20 en 51 dood teruggevonden. Het gaat om een moeder en haar dochter. De feiten gebeurden gisteravond. Het labo en de wetsarts kwamen ter plaatse. Een jongen van 17 werd opgepakt op verdenking van moord. Het gaat om de zoon en broer van het gezin. Hij wordt vandaag ondervraagd. Er loopt een onderzoek om na te gaan wat er precies is gebeurd. En sport, Alexander Bloks blijft de beste Belg op de wereldranglijst tennis op nummer 27 voor Zizou Bergs op 38 en Rafael Collignon die daalt van 47 tot 48. De Italiaan Jannik Sinner blijft nummer 1 van de wereld. Bij de vrouwen blijft Elise Mertens de beste Belgische op plek 19. Hanne van de Winkel verliest 2 plekjes tot 86 en de Kazachse Elena Rybakina blijft de nummer 1 bij de vrouwen. Alexander Bloks kent trouwens een tegenstander van het ATP-toernooi van Tokio in Japan. Hij neemt het op tegen de Monegask Valentin Vacherot, de nummer 18 van de wereld. Bloks zelf staat 27ste. Het is de eerste keer dat de twee tegen elkaar spelen. Zizou Bergs speelt dan weer tegen de Tsjech Jiří Lehečka. Bloks komt ook nog in actie in het dubbelspel. Naar gelang waar je je bevindt, heel ander weer. Aan de kust kans op regen en maxima tot 20 graden. In het oosten van het land, dus richting Limburg, volop zon en 27 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij, tot 29 graden met veel zon. Woensdag start zomers, nadien meer wolken en kans op een bui. En donderdag halen we nog 20 graden.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.

0: Welkom bij TRL Smaakraketen. Dit zijn de Beach at Noon.
1: Oh yeah, I used to know Quinnen. He's a real jerky.

0: kameel. Dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499-24-82-22. En misschien tot binnenkort, hè?
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: We're back from the past. TRL. Pleasure.

0: Yeah, I'm ready.
1: Mail naar doeje ding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We're back from the past. TRL. Pleasure Radio.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Een moordonderzoek in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen. Daar zijn 2 vrouwen van 20 en 51 dood teruggevonden. Het gaat om een moeder en haar dochter. Een jongen van 17 werd opgepakt op verdenking van moord. Het gaat om de zoon en broer van het gezin. Journaliste Katrien Sales.
6: Over de precieze omstandigheden is nog niet zoveel bekend, maar volgens onze informatie zijn de 2 vrouwen met een bijl gedood. De jonge man van 17 is meegenomen door de politie voor verhoor en dat verhoor heeft vannacht uren geduurd. In de loop van de dag zal hij dan voor de jeugdrechter verschijnen.
5: Het is onduidelijk of Vlaams minister-president Matthias Diependalen zijn septemberverklaring haalt. Hij moet over 2 uur in het parlement uitleggen waar hij gaat besparen om de begroting rond te krijgen. Er ligt nu een finaal offer op de tafel, dat hoort politiek journalist Rob van Erk.
7: Het is voor het eerst na een zeer lange nacht onderhandelen dat we voorzichtig positieve geluiden horen van binnen. In dat nieuwe voorstel zijn wat maatregelen verdwenen die vooral voor vooruit eerst moeilijk te verteren waren. En dus horen we nu van de 3 partijen dat een akkoord nog mogelijk zou moeten zijn.
5: Maar de tijd dringt dus. De politie van Avelgem in West-Vlaanderen zoekt nog altijd naar de bestuurder van een Porsche. Die richtte gisteravond een ravage aan en sloeg daarna op de vlucht. Hij ramde eerst een IMO-kantoor, slingerde dan naar de overkant van de straat en kwam tot stilstand in de gevel van een Carrefour-supermarkt. De passagier werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie weet dankzij camerabeelden wel wie er achter het stuur zat. 3 internationale organisaties hebben een klacht ingediend tegen ons land voor digitale uitsluiting. Ze vinden dat mensen die digitaal niet helemaal mee zijn, zoals ouderen, sterk benadeeld zijn. De Vlaamse Ouderenraad sluit zich daarbij aan. Magda de Meijer.
8: Als je naar de dokter wilt, laat staan naar de specialist, je moet digitaal een afspraak maken. Zelfs naar de kapper moet je tegenwoordig een digitale afspraak maken. Zelfs als je op restaurant zit, heb je een QR-code nodig om te weten wat er op de menu staat. Allee, het gaat keiver. Je laat een pak mensen achter in de maatschappij. Niet alleen ouderen, hè? Ook jongeren. Hè?
5: De organisaties pleiten voor voldoende niet-digitale opties. En zangeres Ray is de eerste headliner voor Werchter Boutique komende zomer. Op zaterdag 26 juni treedt ze daarop. Dat heeft de organisatie laten weten. Je kent haar onder meer van haar mega-hit Where's My Husband. Tickets zijn te koop vanaf vrijdag voor €136. Naar gelang waar je je bevindt, heel ander weer. Aan de kust kans op regen en maxima tot 20 graden. In het oosten van het land, dus richting Limburg, volop zon en 27 graden. Morgen doen we er nog een paar graden bij, tot 29 graden, met veel zon ook. Woensdag start zomers, nadien meer wolken en kans op een bui. En donderdag halen we nog 20 graden.

Met 12 of you geweest, welkom in het tweede deel van de Beats at Noon. Als er om tafel gaat, smakelijk eten. Ik ga je begeleiden tijdens de middag.

0: Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschoot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Er komt geen septemberverklaring om 2 uur vanmiddag. Dat was wel de bedoeling, maar de gesprekken over de Vlaamse begroting zijn tijdelijk geschorst nadat een van de kabinetchefs van Vooruit onwel geworden is. Politiek journalist Karel Latré.
1: Een kabinetsmedewerker van Vooruit, en het zijn de ministers Genet en de Prater van Vooruit, die samen met de minister-president Diependalen hebben beslist dat eigenlijk nu op dit moment dan en onder deze omstandigheden de gesprekken niet verder kunnen gaan. En ze gaan nu nog bekijken wanneer en of ze vandaag later nog zullen samenzitten.
0: Het is niet duidelijk hoe ernstig hij eraan toe is. Een moordonderzoek in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen. Daar zijn 2 vrouwen van 20 en 51 dood teruggevonden. Het gaat om een moeder en haar dochter. Een jongen van 17 werd opgepakt op verdenking van moord. Het gaat om de zoon en broer van het gezin. Journaliste Katrien Sales.
2: Over de precieze omstandigheden is nog niet zoveel bekend, maar volgens onze informatie zijn de 2 vrouwen met een bijl gedood. De jonge man van 17 is meegenomen door de politie voor verhoor en dat verhoor heeft vannacht uren geduurd. In de loop van de dag zal hij dan voor de jeugdrechter verschijnen.
0: 3 internationale organisaties hebben een klacht ingediend tegen ons land voor digitale uitsluiting. Ze vinden dat mensen die digitaal niet helemaal mee zijn, zoals ouderen, sterk benadeeld zijn. De Vlaamse Ouderenraad sluit zich daarbij aan. Magda de Meijer.
3: Als je naar de dokter wilt, laat staan naar de specialist. Je moet digitaal een afspraak maken. Zelfs naar de kapper moet je tegenwoordig een digitale afspraak maken. Zelfs als je op restaurant zit, heb je een QR-code nodig om te weten wat er op de menu staat. Allee, het gaat keiver. Je laat een pak mensen achter in de maatschappij. Niet alleen ouderen, hè? Ook jongeren. Hè?
0: De organisaties pleiten voor voldoende niet-digitale opties. De olieprijzen zijn opnieuw gestegen. Voor een vat olie betaal je nu zo'n €94 en dat is een stijging met bijna 3%. De stijging komt er nadat de VS een Iraans voorstel om de straat van Hormuz te heropenen had geweigerd. De straat van Hormuz is een belangrijke vaarroute voor olieschepen. En er is nog altijd veel politie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford, dat schrijft nieuwszender Sky News. Afgelopen weekend pakte de politie daar 5 mensen op. Ze worden ervan verdacht een terreurdaad voor te bereiden. Tientallen huizen in de buurt moesten ook evacueren. De Britse autoriteiten onderzoeken nog of er een link is met Iran, want de luchtmachtbasis werd gebruikt door de Amerikanen om aanvallen uit te voeren. Naar gelang waar je je bevindt, heel ander weer. Aan de kust kans op regen en maxima tot 20 graden. In het oosten van het land, dus richting Limburg, volop zon en 27 graden. Morgen doen we er nog een paar graden bij, tot 29 graden met veel zon ook. Woensdag start zomers, nadien meer wolken en kans op een bui. En donderdag halen we nog 20 graden.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL. Pleasure Radio. Dance for

Maandagmiddag bij TRL Extreme, een love song. Hey vrienden, welkom. Een nieuwe werkweek. Dat betekent ook een week vol met leuke dingen. Tijd is 1 en 3. Dit is Dance for Dance bij TRL. Maandag 28 september met de Aqualords. Maar eerst nog eens terug naar die rock.

RL om al die dingen nog eens terug te horen. De Aqualords en No Bullshit. Nee, dat verkopen we hier niet. Alleen maar leuke dingen zoals Alcazar die eraan komt. En ook wat lekkere rock'n'roll. Steeds van Ugly Kid Joe.

Confession of the Groove.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Hi there, remember me?
3: Yes. Woo-hoo! Did you miss us? 'Cause we missed you. We're back from the past. TRL. Pleasure Radio.

wel bij zijn vandaag. Om jullie weer mee te nemen in zijn wereldje. Natuurlijk zo dadelijk de Afternoon Club vanaf 3 uur. En de avondspits met Tom Bouwens. Dat zit er allemaal aan te komen op deze maandag. Avanzanda, die komt eraan naar deze Honey C. En Stop the Disease. Fijne middag.

regelmatig langs. En dat mag. Bij TRL is plaats voor heel wat. Zoals Justin Timberlake en Rock Your Body. Ons verwend moment, ja, dat komt eraan. En dat wordt ook weer...

0: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercy. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercy niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercybvba.be.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Remember the classics? We play them all day long. This is TRL.

we, our rainbow in the sky. And open your eyes out erin en Dario G. Tot zo na nieuws en weer.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doejeding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: You have a name.
3: Oh, yeah.
4: TRL.
3: TRL. News.
5: De Vlaamse begrotingsgesprekken liggen stil nadat CD&V-minister Krevits onwel is geworden en een kabinetchef van Vooruit afgevoerd werd naar het ziekenhuis. De ministers en hun medewerkers zitten al sinds gisterenmiddag bijeen en hebben heel de nacht doorvergaderd tot nu. Politiek journalist Karel Latreij sprak met Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
6: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers dan onszelf belangrijker is. En dus dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of twee dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
7: Heeft u al beslist wanneer het kan voor u?
6: Dat ga ik overleggen met de voorzitter van het parlement. Dus die heb ik al gecontacteerd om dit te laten weten. En ik zal straks ook naar het parlement gaan om dat mee te delen. En ook zeer eerlijk aan te geven waarom we dat uitstel vragen.
5: Minister Krevits is trouwens een tijdje uit. Minister Broens neemt haar bevoegdheden tijdelijk over. Er zijn nog veel vraagtekens over de moord in Denderleeuw. Een moeder van 51 en haar dochter van 20 werden dood teruggevonden in hun huis. De zoon van het gezin, een jongen van 17, zit vast op verdenking van moord. Je hoort journaliste Katrien Sales.
8: Volgens onze informatie was er alvast geen enkele concrete aanleiding voor die feiten. Is er geen sprake van drugs, geen sprake van drugs? En is die jongen of zou die jongen ook niet bekend zijn bij parket en bij politie voor eerdere feiten?
5: Er loopt een onderzoek. Naar gelang waar je je bevindt, heel ander weer. Aan de kust kans op regen en maxima tot 20 graden. In het oosten van het land, dus richting Limburg, volop zon en 27 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij, tot 29 graden met veel zon. Woensdag start zomers, nadien meer wolken en kans op een bui. En donderdag halen we nog 20 graden.
3: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
9: Dance for dance.
10: Yeah! From the creator of Don't Touch That Stereo, I want you all to know, Master Masters is in the fucking house! Yeah! We're gonna kick some ass tonight. We're gonna kick some fucking asses tonight. Cause we got a brand new bag of tricks. So, yo, Master, bring the melody! All right, sing. I want the people to sing it out. We go like, huh, huh, yeah. I'm gonna sing the melody now. Check me sing it.

0: and get hardcore fucking strong, cause Marshall Monsters is gonna do it if you don't. Yeah, that's right.
1: Heerlijk openen met Marshall Masters voor het tweede deel. En I Like It Loud, Tayo Cruz met Dynamite, die zit er ook in. Fijne middag allemaal.

maandagmiddag bij TRL. Straks de Afternoon Club natuurlijk met David. Tom Bouwers komt eraan met natuurlijk de avondspits. En vandaag maandag Pascal Lacroix gaat ons meenemen in zijn wondere wereld. Het belooft weer heel wat leuks te worden. Peter Heller en The Big Love komt eraan naar Angel Dust en Reach Higher. Dat proberen we ook altijd, een stapje hoger te zetten.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We play your favorite classics all day long. This is TRL.

een lekkere classic, Tim Deluxe. I just want you. Transcape en Produce Last, die komt eraan. En daarna nog een idealiter strijkplaatje. Ja, ja. Of kuisplaat. Maakt allemaal niet uit, maar je kan er lekker op bewegen. Naar deze Apple van Royce Kahn.

proudly presents your childhood. You're welcome. This is TRL.

0: Burger Steakhouse Beton in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09 378 05 78.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: We are back. Stronger than ever before. This is TRL.

Sur het moment, DJ Visage, The Ultimate Seduction. En Dada Live sloot het af met fun, fun, fun. Ja, die fun die komt er zo nog verder aan hier bij TRL met de Afternoon Club met David. We hebben natuurlijk straks avondspits met Tom Bouwers. En natuurlijk de one and only Pascal Lacroix. Wat ons betreft tot morgen voor een nieuwe Dance for Dance. Graag tot dan.

0: De Vlaamse begrotingsgesprekken liggen stil nadat CD&V-minister Krevits onwel geworden is en een kabinetschef van Vooruit afgevoerd werd naar het ziekenhuis. De ministers en hun medewerkers zitten al sinds gisterenmiddag bijeen en hebben heel de nacht doorvergaderd tot nu. Politiek journalist Karel Latree sprak met Vlaamse minister-president Matthias Diependalen.
1: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers aan onszelf belangrijker is. En dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of twee dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
2: Heeft u al beslist wanneer het kan voor u?
1: Dat ga ik overleggen met de voorzitter van het parlement. Dus die heb ik al gecontacteerd om dit te laten weten. En ik zal straks ook naar het parlement gaan om dat mee te delen. En ook zeer eerlijk aan te geven waarom we dat uitstel vragen.
0: Minister Krevits is trouwens een tijdje uit. Minister Broens neemt haar bevoegdheden tijdelijk over. Het was vorige week weer lang aanschuiven aan de paspoortcontrole op de luchthaven van Zaventem. Dat bevestigt de luchthaven zelf. Voor passagiers van buiten Europa liep de wachttijd op tot wel 5 uur. De problemen op de luchthaven houden al langer aan. Vroeger konden passagiers uit bepaalde landen, zoals de VS, automatische poortjes gebruiken. Maar door de nieuwe Europese regels moet iedereen bemande controleposten passeren. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin werkt naar eigen zeggen aan een oplossing. Zo worden er extra politieagenten opgeleid. En de 5 verdachten die een aanslag planden op de luchtmachtbasis Fairford in Engeland zijn Britse mannen. Het zou gaan om 20ers uit Londen. Wat hun motief was, blijft wel onduidelijk. Mogelijk is er een link met de oorlog tussen de VS en Iran, omdat het Amerikaanse leger de basis gebruikt om aanvallen uit te voeren. Af en toe regen in het westen en het centrum van het land, opklaringen in het oosten, maxima tussen 20 en 26 graden. Morgen vrij zonnig en warm en tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag en tot 27 graden.
3: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
4: The Afternoon Club. Yeah.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: The ultimate trip down memory lane. This is TRL.

The Sound Factory en Understand This Groove. Ja, ik denk dat je de volgende groove ook wel zal begrijpen. Trouwens, straks nog Ace of Base en All That She Wants. Dirty Dick komt ook nog langs. En Gala met haar grootste hit. Maar nu is deze hier, de Sherry Moon Tracks.

De typisch 90s en Nilly stemmetjes, Angel City and Love Me Right. Goed, we gaan eruit voor het eerste uur. Ik laat je met deze hier de Energy Remix van Atlantis 6. Life is a Mystery. Tot straks naar de wissel.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL News.
2: Vlaams minister-president Matthias Diependalen legt woensdag om 14:00 zijn septemberverklaring af. Normaal gezien zou dat vandaag al gebeuren, maar er is nog altijd geen akkoord over de Vlaamse begroting. Nadat CD&V-minister Krevits onwel is geworden en een kabinetchef van Vooruit werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De ministers en hun medewerkers hadden de hele nacht vergaderd. Morgen gaan ze wellicht opnieuw aan tafel zitten. Overmorgen is er dan de verklaring en vrijdagochtend volgt het debat. De verdachte van de dubbele moord in Denderleeuw komt rond deze tijd voor de jeugdrechter. De jongen van 17 zou zijn moeder van 51 en zus van 20 met een bijl gisteravond hebben gedood. Waarom blijft onduidelijk? Je hoort journaliste Katrien Salens.
3: Volgens onze informatie was er alvast geen enkele concrete aanleiding voor die feiten. Is er geen sprake van drank, geen sprake van drugs? En zou die jongen ook niet bekend zijn bij parket en bij politie voor eerdere feiten?
2: Er loopt een onderzoek. De vijf verdachten die gisteren een aanslag planden op de luchtmachtbasis Fairford in Engeland zijn Britse mannen. Zo gaan om twintigers uit Londen. Wat hun motief was, blijft onduidelijk. Mogelijk is er een link met de oorlog tussen de VS en Iran, omdat het Amerikaanse leger de basis gebruikt om aanvallen uit te voeren. Iran ontkent alle betrokkenheid. Af en toe regen in het westen en het centrum van het land. Opklaringen in het oosten. Maxima tussen 20 en 26 graden. Morgen vrij zonnig en warm en tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag en tot 27 graden.
1: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
4: The Afternoon Club.

Whiskey en Gasolina. Tiesto komt ook nog langs met Traffic en Marisa Turner, die oorwormen met Don't Need to Know Your Name. En dit is een van mijn favoriete nummertjes. Hier is nog een keer die

0: Yeah, I'm ready.
1: Mail naar doeje@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
2: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst. En plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.

0: Lekker Fake Blood en Mars.
1: Mars.
0: Straks nog Faithless en Salvan. Ja, ik heb er deze ook nog klaar staan. Lotus, ken je het nog? Within or Without You? Welkom in The Afternoon Club.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst. En plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
3: TRL.

0: Retrofan op de hoogste plank. Hij maakte mee het volledige verhaal daarom.
1: For the love of music, this is TRL.
0: Er stond eigenlijk aan de wieg van heel dit verhaal. Wave City.

0: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat, met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming en onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
1: Oh yeah!
2: TRL News.
3: Vlaams minister-president Matthias Diependalen stelt zijn septemberverklaring uit naar woensdag om 14:00. Normaal gezien zou hij die vandaag al afleggen. Maar CD&V-minister Grevits en een kabinetschef van Vooruit werden onwel na nachtelijke onderhandelingen. Daardoor is er dus ook nog geen akkoord, tot grote onvrede van de oppositie. Je hoort Vlaams Belang parlementslid Chris Janssens.
4: Als eender welke student aan de universiteit de dag voor zijn examen begint met studeren, dan weet hij met zekerheid dat hij gebuist zal zijn. Maar de Vlaamse regering vindt het nodig om over een begroting van 66 miljard euro belastinggeld van de Vlamingen in één weekendje te gaan onderhandelen.
3: Morgen zitten de ministers mogelijk opnieuw aan tafel. Overmorgen is er dan de verklaring en vrijdagochtend volgt het debat. De partij Vooruit breekt met Antwerps politica Ginny Beels. Vooruit diende daarvoor met spoed een decreet in het Vlaams parlement. De beslissing komt niet als een verrassing, vertelt politiek journalist Karel Latree.
5: Ze is eigenlijk een beetje in onmin geraakt met de partij zelf en ze had een paar incidenten met de partij, toch met Conor Rousseau. Laatste incident was ja, een podcastopname die ze had gedaan met Tom van Grieken van Vlaams Belang en het ging er wat te gezellig aan toe, terwijl Vooruit als strategie heeft heel hard te zijn voor het Vlaams Belang. Dat was de druppel.
3: Beels zetelt op dit moment nog in de Antwerpse provincieraad voor de partij. Maar door een motie van wantrouwen zou die partij haar bevoegdheden kunnen doorgeven aan iemand anders. Wie dat dan zou worden, is nog niet duidelijk. Bouwmaterialenproducent Eternit wil bijna 100 jobs schrappen bij zijn vestiging in Capelle op den Bosch in de provincie Vlaams-Brabant. Dat laat het bedrijf weten in een persbericht. Het gaat om zo'n 80 arbeiders en 14 bedienden. Dat is een kwart van het personeel daar. Volgens Eternit is er te veel aanbod en te weinig vraag naar zijn bouwmaterialen. En is er ook veel concurrentie van goedkope producenten buiten Europa. In Avelgem in West-Vlaanderen heeft een man van 33 zichzelf aangegeven bij de politie na de zware crash van gisteravond, dat schrijft HLN. De man ramde met zijn Porsche eerst een IMO-kantoor en kwam daarna tot stilstand tegen de gevel van een supermarkt. Zijn passagier raakte lichtgewond. De man zelf wordt morgen verhoord. Af en toe regen in het westen en het centrum van het land. Opklaringen in het oosten. Maxima tussen 20 en 26 graden. Morgen vrij zonnig en warm en tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag en tot 27 graden.
1: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
6: De avondspits.

gaan vandaag starten met een stevige trance classic van Airwave en die Rank 1. Op deze maandagavond 28 september, iets over 5 uur, tijd is voor een nieuwe avondspits hier bij TRL Your Pleasure Radio. Van harte.

het vrijdagavond volledig vergeten meegeven. Maar onze Rode Duivels die moesten voetballen in en tegen Italië in het kader van de Nations League. Ze gingen naar huis met een overwinning. Goed voetbal gezien, 2-0 gewonnen tegen de Italianen. En vanavond mogen ze het nog eens overdoen. Thuis in het Koning Parmin Stadion spelen ze vanavond omstreeks 8:30 tegen Frankrijk. En ook de Fransen hebben een nieuwe bondscoach, namelijk Zinedine Zidane. Dus even kijken hoe goed jij nog kan training geven. We zijn benieuwd hoe dat resultaat zal zijn. Vanavond is 8:30 België tegen Frankrijk.

wij zijn ook een beetje een super freak qua muziek, toch wat muziek betreft. Hè, want wij zijn volledig verslaafd aan muziek. Hier bij TRL Your Pleasure Radio, de beste classics uit jouw jeugdjaren. Uit de 90s en de nullies. Met onder andere deze keer, hè, die kent hij toch ook ongetwijfeld allemaal. De Gesta Project en die Free.

genieten van het mooie weer, dan ga je dat zeker moeten doen hoor. Morgen temperaturen 29 graden, misschien lokaal 30 graden. Ook op woensdag gaat het nog mooi zomers weer zijn. En vanaf donderdag is het dan weer allemaal voorbij. Regenbuien, bewolking en temperaturen nog rond een graad of 20. Dus profiteren is de boodschap van die mooie nazomer. Morgen en woensdag temperaturen rond een graad of 29. I wanna give you devotion.

0: jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Merci. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Merci niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercibvba.be.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

gekregen vandaag in die Captain Remix. Tijd voor de bom van Tom. Vandaag is die gekozen door Sylvie de Waarschoot. En zij koos vandaag voor de Fright Train van deze Robbie Trungo. En als jij je favoriete retro track wil horen hier bij mij in de avondspits, dan weet je wat je moet doen. Mailen naar mijn gekend e-mailadres en met je favoriete retro track erin vermeld.

Wij gaan stilaan richting de nieuwsfeiten van 6 uur op deze maandagavond met Sasha en die Expander. Tot dan 6 nog, Sash en encore une fois. En als er nog wat tijd over schiet, krijg je nog de Damn Rats en Now This. Blijf bij mij, want zometeen na 6 uur gaan we nog een uurtje stevig knallen.

0: TRL Pleasure Radio. We let the music speak.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
3: You have a name.
4: Oh yeah.
0: TRL News.
5: Vlaams minister-president Matthias Diependaele trok vanmiddag met lege handen naar het parlement. Hij stelt zijn septemberverklaring uit naar woensdag, nadat CD&V-minister Krevits en een kabinetschef van Vooruit onwel werden na nachtelijke onderhandelingen. Daardoor is er dus ook nog geen akkoord, tot grote onvrede van de oppositie. Je hoort Vlaams Belang parlementslid Chris Janssens.
6: Als eender welke student aan de universiteit de dag voor zijn examen begint met studeren, dan weet hij met zekerheid dat hij gebuist zal zijn. Maar de Vlaamse regering vindt het nodig om over een begroting van 66 miljard euro belastinggeld van de Vlamingen in één weekendje te gaan onderhandelen.
5: Morgen zitten de ministers wellicht opnieuw aan tafel. Overmorgen is er dan de verklaring en vrijdagochtend volgt het debat. De partij Vooruit breekt met Antwerps politica Ginny Beels. Vooruit diende daarvoor met spoed een decreet in het Vlaams parlement. De beslissing komt niet als een verrassing, vertelt politiek journalist Karel Latree.
7: Ze is eigenlijk een beetje in onmin geraakt met de partij zelf. En ze had een paar incidenten met de partij, tot met Conor Rousseau. Laatste incident was een podcastopname die ze had gedaan met Tom van Grieken van Vlaams Belang. En het ging er wat te gezellig aan toe, terwijl Vooruit als strategie heeft heel hard te zijn voor het Vlaams Belang. Dat was de druppel.
5: Beels zetelt op dit moment nog in de Antwerpse provincieraad voor de partij, waardoor een motie van wantrouwen zou Vooruit haar bevoegdheden kunnen doorgeven aan iemand anders. Wie dat dan zou worden, is nog niet duidelijk. Bouwmaterialenproducent Eternit wil bijna 100 jobs schrappen bij zijn vestiging in Capelle op den Bosch in de provincie Vlaams-Brabant. Dat laat het bedrijf weten in een persbericht. Het gaat om zo'n 80 arbeiders en 14 bedienden. Dat is een kwart van het personeel daar. Volgens Eternit is er te veel aanbod en te weinig vraag naar haar bouwmaterialen. En is er ook veel concurrentie van goedkope producenten buiten Europa. De 5 verdachten van de vrijdelde aanslag op een luchtmachtbasis in Engeland zijn vrij onder voorwaarden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Ze blijven wel verdacht en het terreuronderzoek loopt wel nog verder. Zo onderzoekt de politie onder meer of er een link is met Iran, omdat de VS die basis gebruiken voor hun aanvallen. Iran ontkent alle betrokkenheid. Intussen roept Brits premier Andy Burnham een speciale crisiscel van de regering bijeen. Wat daar precies besproken zal worden, is nog niet bekend. En in het voetbal is er geloot voor de beker van België. De eerste klasploegen kennen hun tegenstanders in de 16e finales. Zo speelt landskampioen Club Brugge thuis tegen tweede klasser Lokeren. Titelverdediger Union neemt het dan weer op thuis tegen Nijlen uit Tweede Nationale. Vanavond wordt het wisselend bewolkt met nog kans op buien aan de kust. Daarna wordt het overal droog, minima van 8 tot 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en warm, maxima tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag, wel nog warm tot 27 graden dan.
0: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
8: Avondspits.

en blijft toch een fantastische retro classieke, vrienden. Geef je mij gelijk of niet? Laat hem even weten. avondspitsradio@tral.be. DJ Sinclair samen met die Crispy en die Heavenly. Dit uurtje nog David Guetta. Ik heb een Bounty Hunter voor je meegebracht. De plaatkeuze van de luisteraar staat nog voor jou klaar. En deze keer Ina en The Sun Is Up. Ja, de zon die is momenteel volop aan het schijnen.

Deze man heeft heel veel liefde weg te geven. So much love to give. Verder Legrand hier in de avondspits. Daarvoor zat nog David Guetta samen met die fantastische Rihanna. En who's that chick? Ja, dat vraag ik me nu eigenlijk ook al jaren af. Wie is die Rihanna nu eigenlijk? Als jij het weet, dan mag het mij laten weten. Avondspits.radio.tr.be. Allee, vooruit. We gaan het gaspedaal instampen.

0: Ja, I'm ready.
1: Mail naar doejeding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: drinken tot je erbij neervalt. Het lijkt me toch geen goed idee. Different Gear samen met Sia en Drink to Get Drunk. Tijd voor de plaatkeuze van de luisteraar vandaag. Gekozen door Andy uit Oost-Eeklo. Ja, hallo, uit mijn dorpje waar ik momenteel aan het wonen ben. En ik ken Andy ook heel goed. Hij koos vandaag voor Johnny Vicious en die Ecstasy, Take Your Shirts Off, Lordi, Deep Horizon en Funny F en The Creator.
1: We are back. Stronger than ever before. This is TRL.
2: Baseline is coming.

0: Mail naar doejeding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Great music that takes you back. TRL. Pleasure Radio.

0: nummer moeten we helemaal terug naar 1993. Pearl en die Go Higher. Het is tijd voor een feestje. Even ons stressen op maandagavond na die allereerste zware werkdag.
1: De avondspits met Tom Bowens.

elk feestje wordt deze platen gedraaid. En ook steengoed, altijd ambiance verzekerd. The Virtual Zone and Change Your Mind. We gaan hier veranderen van stoel, hè, want Pascal Lacroix die krijg je zo meteen voorgeschoteld. Vanaf een uur of zeven alweer de beste classics uit de 90s. Een fantastische mix, dat is voor zo dadelijk tussen 7 en 8. Ik laat jullie nog met de Translation en die Intense Sensation. Die krijg je vandaag in de DJ Geo Remix. Morgen zijn we terug voor een nieuwe avondspits. Nog een hele fijne maandagavond.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
3: TRL News.
4: De verdachte van de dubbele moord in Denderleeuw moet naar een gesloten jeugdinstelling. Dat heeft de jeugdrechter beslist. De jongen van 17 wordt verdacht van de moord op zijn moeder van 51 en zus van 20. Hun lichamen werden gisteren bij hun thuis teruggevonden. De jongen zou hen gedood hebben met een bijl. Waarom, dat is nog onduidelijk. De jongen zou ook zelf de hulpdiensten hebben gebeld. In Brugge op het assiseproces tegen de aardappelboer uit Waardamme heeft de wetsdokter getuigd over de laatste ogenblikken van de slachtoffers. Twee dochtertjes van 5 en 8. De man had hen met een plastic zak verstikt. Volgens de wetsdokter zijn ze pas na 8 minuten het bewustzijn verloren. En tot dan hadden ze ook nog gewoon gered kunnen worden. De man staat ook terecht voor een poging tot moord op zijn ex-vrouw. In Zuid-Afrika is opnieuw een vrouwenlichaam gevonden. Het gaat al om het 11e slachtoffer op amper 2 maanden tijd. Dat maakt de politie bekend. Alle slachtoffers werden gevonden in de buurt van de stad Johannesburg. De politie gaat uit van het werk van een seriemoordenaar. De 5 verdachten van de vrijdelde aanslag op een luchtmachtbasis in Engeland zijn vrij onder voorwaarden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Ze blijven wel verdacht en het terreuronderzoek loopt wel nog verder. Zo onderzoekt de politie onder meer of er een link is met Iran, omdat de VS die basis gebruikt voor zijn aanvallen. Iran ontkent alle betrokkenheid. Intussen roept de Brits premier Andy Burnham een speciale crisiscel van de regering bijeen. Wat daar precies besproken zal worden, is nog niet bekend. Onze Rode Duivels nemen het straks op in het Koning Boudewijnstadion tegen Frankrijk. Het is hun 2e wedstrijd in de Nations League. De eerste wonnen ze van Italië met 0-2. Sportjournalist Janko Beekman blikt vooruit.
5: Frankrijk is zeker Italië niet. Dat blijft ook zonder Kylian Mbappé een absoluut topland. Een topland dat het de Rode Duivels nog iets lastiger zal maken dan Italië, vermoed ik. Maar ik wil toch niet te makkelijk over die zegen tegen Italië gaan. Mm-hmm. Want ja, de Rode Duivels en Mark van Bommel hebben daar gewoon echt een heel goede indruk gemaakt.
4: De Rode Duivels moeten het doen zonder Leandro Trossard en doelman Mike Benders. Zij zijn geblesseerd. De wedstrijd start om 9:15. En nog in het voetbal is er geloot voor de beker van België. De eerste klasploegen kennen hun tegenstanders in de 16e finales. Zo speelt landskampioen Club Brugge thuis tegen tweede klasser Lokeren. En titelverdediger Union neemt het dan weer thuis op tegen Nijlen uit Tweede Nationale. Vanavond wordt het wisselend bewolkt met nog kans op buien aan de kust. Daarna wordt het overal droog, minima van 8 tot 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en warm, maxima tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag. Wel nog warm tot 27 graden dan.
3: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio. Mix Session, DJ Paul.

0: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We are back. Stronger than ever before. This is TRL.
3: Mix

0: superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We give you that pleasure feeling.
3: Thank you.
2: TRL.
4: Pleasure Radio.
5: Mix Session. DJ Pascal Lacroix.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Mijn kameel, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
2: TRL News.
3: De verdachte van de dubbele moord in Denderleeuw belde zelf de hulpdiensten. Dat heeft zijn advocaat bevestigd. De jongen van 17 zou tijdens zijn verhoor ook meteen toegegeven hebben zijn mama van 51 en zus van 20 te hebben gedood. Hij zit nu in een gesloten jeugdinstelling, zegt journaliste Katrien Salens.
4: Al zeker zolang het onderzoek loopt, en daar zal hij ook heel nauwgezet worden opgevolgd door therapeuten en door de begeleiders. En dan, als dat eenmaal is afgerond, is het aan de jeugdrechter om te beslissen wat hij ermee doet. Of hij die jonge man, zoals dat heet, uit handen geeft.
3: In Congo zijn nu al meer dan 8000 mensen besmet met het ebola-virus. Ongeveer de helft daarvan overleefde dat niet. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Experten gaan ervan uit dat er nog veel meer slachtoffers zijn, omdat de uitbraak maandenlang niet werd opgemerkt. De huidige ebola-epidemie is de dodelijkste in de geschiedenis van het land daar. Over minder dan een uur nemen de Rode Duivels het op tegen Frankrijk in hun tweede Nations League-wedstrijd. Na de 0-2 winst tegen Italië van vrijdag hebben de Duivels ongetwijfeld vertrouwen getankt. Analist Mark de Grijze.
5: De manier waarop ze zich vrijdag tegen Italië gepresenteerd hebben, dat was goed. En ik hoop dat ze dat ook vanavond durven en kunnen tegen Frankrijk. Met dezelfde instelling, dezelfde aanpak tegen een betere ploeg natuurlijk. En dat we eindelijk een keer van die irritante, arrogante Fransen kunnen winnen.
3: Aftrap om 9:15. Vanavond wordt het wisselend bewolkt met nog kans op buien aan de kust. Daarna wordt het overal droog. Minima van 8 tot 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en warm. Maxima tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag. Wel nog warm tot 27 graden dan.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: For the love of music, this is TRL.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Mijn kameel, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
2: TRL News.
3: De verdachte van de dubbele moord in Denderleeuw belde zelf de hulpdiensten. Dat heeft zijn advocaat bevestigd. De jongen van 17 zou tijdens zijn verhoor ook meteen toegegeven hebben zijn mama van 51 en zus van 20 te hebben gedood. Hij zit nu in een gesloten jeugdinstelling, zegt journaliste Katrien Salens.
4: Al zeker zolang het onderzoek loopt, en daar zal hij ook heel nauwgezet worden opgevolgd door therapeuten en door de begeleiders. En dan, als dat eenmaal is afgerond, is het aan de jeugdrechter om te beslissen wat hij ermee doet. Of hij die jonge man, zoals dat heet, uit handen geeft.
3: En dan zou hij berecht kunnen worden als volwassene. Wat de jongen bezielde is nog altijd niet duidelijk. De grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux in Frankrijk is eindelijk gedoofd. Na 2 maanden blussen, dat meldt het departement Gironde. Het gaat om de grootste natuurbrand in het land in bijna 80 jaar. In totaal branden zo'n 42.000 hectare natuur af. Dat zijn net geen 60.000 voetbalvelden. De meeste bosbranden in Frankrijk deze zomer werden aangestoken. In Congo zijn nu al meer dan 8.000 mensen besmet met het ebola-virus. Ongeveer de helft daarvan overleefde dat niet. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Experten gaan ervan uit dat er nog veel meer slachtoffers zijn, omdat de uitbraak maandenlang niet werd opgemerkt. De huidige ebola-epidemie is de dodelijkste in de geschiedenis van het land daar. Vanavond wordt het wisselend bewolkt met nog kans op buien aan de kust. Daarna wordt het overal droog, minima van 8 tot 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en warm en maxima tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag. Wel nog warm tot 27 graden dan.

0: lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
2: TRL.
4: TRL News.
5: Europa wil meer inzetten op de bestrijding van hart- en vaatziekten, zoals hartaanvallen en beroertes. De Europese Commissie roept lidstaten op om inwoners vanaf 35 jaar al preventief te screenen op risicofactoren, zoals een hoge bloeddruk en diabetes. Hart- en vaatziekten blijven de belangrijkste doodsoorzaak in Europa. De Commissie hoopt nu op een kwart minder vroegtijdige overlijdens tegen 2035. Sinds vanavond zijn er opnieuw wegenwerken op de Brusselse ring tussen Strombeek, Zellik en Wemmel. Voor 5 dagen lang wordt het wegdek daar vernieuwd, telkens tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. Het verkeer moet dan over 1 rijstrook. Je houdt best rekening met vertragingen. Overdag is de ring gewoon volledig open. De werken duren nog tot zaterdagochtend 3 oktober. De grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux in Frankrijk is eindelijk gedoofd, na 2 maanden blussen. Dat meldt het departement Gironde. Het gaat om de grootste natuurbrand in het land in bijna 80 jaar. In totaal brandde zo'n 42.000 hectare natuur af. Dat zijn net geen 60.000 voetbalvelden. De meeste bosbranden in Frankrijk deze zomer werden aangestoken. Jagers willen op everzwijnen jagen met pijl en boog. Vooral in de Kempen en Limburg duiken er regelmatig everzwijnen op die dan tuinen omwoelen. Maar daar kunnen jagers vaak geen vuurwapen gebruiken. Christophe Rutsaert van Hubertus Vereniging Vlaanderen.
6: De grote voordelen om te jagen met een boog is eerst en vooral de rust. Je hebt geen verstoring van de omgeving, waardoor mensen die in hun woning aanwezig zijn niet gestoord worden, waar dieren mogelijk zelfs ook in broedperiode ook niet gestoord worden. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste voordeel, dat er geen verstoring is voor omwonenden en andere dieren.
5: Op dit moment is de boogjacht in Vlaanderen verboden. En opnieuw een primeur voor SpaceX. Het bedrijf van Elon Musk stuurde voor het eerst een raket in een baan rond de aarde. En niet zomaar één. Het gaat om een Starship-raket, de krachtigste ooit. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
7: Ja, dat is toch wel speciaal, want dat is een belangrijke stap voor een raket die gemaakt is om effectief naar een ander hemellichaam te gaan, zoals de maan, of bijvoorbeeld zelfs ooit naar Mars. Dus dan is het natuurlijk een kritieke stap. Je moet tot in de ruimte geraken. En ja, een baan rond de aarde, dat is de eerste basisstap.
5: De missie moest wel vroegtijdig stilgelegd worden. SpaceX spreekt wel nog steeds van een groot succes. Vanavond wordt het wisselend bewolkt met nog kans op buien aan de kust. Daarna overal droog. Minima van 8 tot 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en warm. Maxima tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag. Wel nog warm tot 27 graden dan.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure

0: De vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09 378 05 78. En pst, rijbewijs CE is vereist.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We play your favorite classics all day long. This is TRL.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doeje ding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: You have a name.
3: Oh, yeah.
4: TRL.
3: TRL. News.
5: Onze Rode Duivels hebben hun tweede Nations League-wedstrijd niet kunnen winnen. Het werd 0-1 tegen Frankrijk. De enige goal viel pas in de 88ste minuut. De Duivels staan nu gedeeld tweede in de stand, samen met Italië. Frankrijk is leider. Vrijdag volgt dan nog tegenstander Turkije. De Antwerpse gedeputeerde Ginny Beels wil haar politiek mandaat niet afgeven. Dat zei ze in het programma Ter Zake. Haar partij Vooruit wil de samenwerking stopzetten, omdat Beels volgens de partij niet loyaal genoeg is. Volgens Beels is dat onzin en dus weigert ze op te stappen. Ze laat wel weten in gesprek te zijn met andere politici en zou zich in de toekomst mogelijk aansluiten bij een andere partij. Europa wil meer inzetten op de bestrijding van hart- en vaatziekten, zoals hartaanvallen en beroertes. De Europese Commissie roept lidstaten op om inwoners vanaf 35 jaar al preventief te screenen op risicofactoren, zoals een hoge bloeddruk en diabetes. Hart- en vaatziekten blijven de belangrijkste doodsoorzaak in Europa. De Commissie hoopt nu op een kwart minder vroegtijdige overlijdens tegen 2035. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten. Onder meer in de regio rond Parijs. Dat meldt de Franse binnenlandminister. Er raakten ook tientallen mensen gewond en aan verschillende scholen zijn er vernielingen. Sinds vorige week blokkeren scholieren middelbare scholen uit protest tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Vandaag kwam het op verschillende scholen tot opstootjes met de politie. De autoriteiten laten weten dat ook morgen de veiligheidsdiensten massaal worden ingezet. Vannacht is het wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, minima rond 15 graden. Morgen zonnig en warm, maxima tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag tot 27 graden dan.

0: de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: TRL takes you back.

0: Steakhouse Bethom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschoot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Hi there, remember me?
4: Yes. Woo-hoo! Did you miss us? 'Cause we missed you. We're back from the past. TRL. Pleasure Radio.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL News.
2: Onze Rode Duivels hebben hun tweede Nations League-wedstrijd niet kunnen winnen. Het werd 0-1 tegen Frankrijk. De enige goal viel pas in de 88ste minuut. Trainer Mark van Bommel blikt met een dubbel gevoel terug.
3: Aan de ene kant ben je tevreden, aan de andere kant je verliest de wedstrijd. We zijn nu een week onderweg. Ja, dan doen ze heel veel dingen goed. En dat de details bepalen of je die wedstrijd wint, ja of nee. En dat zijn hele kleine dingen, maar we zijn wel goed op weg.
2: Vrijdag nemen de Duivels het nog op tegen Turkije. En maandag volgt dan de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De rest van de groepsfase werken ze in november af. De Antwerpse gedeputeerde Ginny Beels wil haar politiek mandaat niet afgeven. Dat zei ze in het programma Ter Zake. Haar partij Vooruit wil de samenwerking stopzetten, omdat Beels volgens de partij niet loyaal genoeg is. Volgens Beels zelf is dat onzin en dus weigert ze op te stappen. Ze laat wel weten in gesprek te zijn met andere politici en zou zich in de toekomst mogelijk aansluiten bij een andere partij. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten. Onder meer in de regio rond Parijs. Dat meldt de Franse binnenlandminister. Er raakten ook tientallen mensen gewond en aan verschillende scholen zijn er vernielingen. Sinds vorige week blokkeren scholieren middelbare scholen uit protest tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Vannacht is het wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, minimaal rond 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en warm, maximaal tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag, wel nog warm tot 27 graden dan.

0: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercy. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercy niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercybvba.be.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doeje ding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: The ultimate trip down memory lane. This is TRL.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1.

0: minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: You have a name.
2: Oh yeah.
3: TRL News.
4: Onze Rode Duivels hebben hun tweede Nations League-wedstrijd niet kunnen winnen. Het werd 0-1 tegen Frankrijk. De enige goal viel pas in de 88ste minuut. Trainer Mark van Bommel blikt met een dubbel gevoel terug.
5: Aan de ene kant ben je tevreden, aan de andere kant je verliest de wedstrijd. We zijn nu een week onderweg. Ja, dan doen ze heel veel dingen goed. En dat de details bepalen of je die wedstrijd wint, ja of nee. En dat zijn hele kleine dingen, maar we zijn wel goed op weg.
4: Vrijdag nemen de Duivels het nog op tegen Turkije. En maandag volgt dan de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De rest van de groepsfase werken ze in november af. De Antwerpse gedeputeerde Ginny Beels wil haar politiek mandaat niet afgeven. Dat zei ze in het programma Ter Zake. Haar partij Vooruit wil de samenwerking stopzetten, omdat Beels volgens de partij niet loyaal genoeg is. Volgens Beels zelf is dat onzin en dus weigert ze op te stappen. Ze laat wel weten in gesprek te zijn met andere politici en zou zich in de toekomst mogelijk aansluiten bij een andere partij. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten. Onder meer in de regio rond Parijs. Dat meldt de Franse binnenlandminister. Er raakten ook tientallen mensen gewond en aan verschillende scholen zijn er vernielingen. Sinds vorige week blokkeren scholieren middelbare scholen uit protest tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Vannacht is het wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, minimaal rond 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en warm, maximaal tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag, wel nog warm tot 27 graden dan.

0: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En rijbewijs CE is vereist.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: The ultimate trip down memory lane. This is TRL.

0: Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We are back. Stronger than ever before. This is TRL.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Onze Rode Duivels hebben hun tweede Nations League-wedstrijd niet kunnen winnen. Het werd 0-1 tegen Frankrijk. De enige goal viel pas in de 88ste minuut. Trainer Mark van Bommel blikt met een dubbel gevoel terug.
2: Aan de ene kant ben je tevreden, aan de andere kant je verliest de wedstrijd. We zijn nu een week onderweg. Ja, dan doen ze heel veel dingen goed. En dat de details bepalen of je die wedstrijd wint, ja of nee. En dat zijn hele kleine dingen, maar we zijn wel goed op weg.
1: Vrijdag nemen de Duivels het nog op tegen Turkije. En maandag volgt dan de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De rest van de groepsfase werken ze in november af. De Antwerpse gedeputeerde Ginny Beels wil haar politiek mandaat niet afgeven. Dat zei ze in het programma Ter Zake. Haar partij Vooruit wil de samenwerking stopzetten, omdat Beels volgens de partij niet loyaal genoeg is. Volgens Beels zelf is dat onzin en dus weigert ze op te stappen.